Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Wie vuurjoors dag, als zonlicht, leidrie beschint. Nog nat van snij, den schittert oren, schat van kleuren, den zij donner.

muziek van teugel. Gaan die gulden dwaas eromheen. Haik of Sintel. In zomertijd, als vismaat, glint de geluid licht de drokte heen. Dan is een beelde wie dat kroon.

als noordwesten steun. Om hun zoet als een wilde leum. Ga een kerel, lobby patte vent. Den zijn ik, flappen het vent. Moest tijd hier, schoedel in schoedel.

scharonde vrun, in het hart van ons eigen. Als Glenn riep, lag in Parijs.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen. Dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarmen huis hadden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen. Het bedrijf AirHub investeert namelijk miljoenen in een nieuw platform.
5: Bijvoorbeeld op een groot evenement, laten we zeggen, er is een voetbalwedstrijd geweest en er moet crowd control zijn. Dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen, dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
4: En tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Door veranderende ritmes en een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. Dat waren de hoofdpunten, meer zo meteen om 6:30.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht is voorbij. Er staat ons een fijne nieuwe dag te wachten. Een donderdagmorgen in Groningen. Je radio staat op Noord. Wat kan er nog misgaan?
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Hallo Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Hoi hoi. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 23 juli, Sergio in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Edwin Mooibroek, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is officieel ingeklokt met het weer voor vandaag. Nou, veel bewolking. Er kan een spatje regen uitvallen, niet al te veel. En het wordt 18 tot 20 graden, 6:15. Dat Harma er meer over. Ook over het feit dat het zaterdag ineens dan wel weer een hele warme dag gaat worden. En dat valt dan in het weekend. En dat is lekker. En dit weer is wel goed voor alle lopers aan de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan over een uurtje weer eens even bellen met onze Groningse deelnemer Sikko Dijkema, die voor de 20ste keer meeloopt. En we gaan hem vragen of hij een van de 1150 mensen was die een blaarbehandeling moest ondergaan gisteren. Het was gisteren, dat wist ik ook niet, maar de dinsdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse staat bekend als Blarendag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dan worden de meeste blaren behandeld.
1: Ja.
0: Dat lijkt me echt wel een groot probleem als jij die... Dat
1: loopt niet lekker,
0: zo, we hebben allemaal wel eens een blaar ergens gehad, toch? Dat is zo irritant. En dan heb je hem, dan voel je hem, wordt hij doorgeprikt. Maar dan wordt het nog niet beter van, natuurlijk.
1: Nee.
0: Moet je wel een harde beetje.
1: Ja.
0: En dan moet je nog 10 kilometer of zo. En de volgende dag weer 50.
1: Ja, ze hebben wel een beter weer nu, hè?
0: Ja, het weer is uitstekend.
1: Behalve die regen en zo, omdat alles nat is.
0: Ja, maar dan kun je een beetje tegen kleden.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Hoewel, als je echt nat wordt, gaat alles schuren natuurlijk.
1: Dan krijg je nog meer blaren, maar op andere plekken.
0: Ja, precies. We gaan over een uurtje even bellen met de Nijmeegse Vierdaagse. Waar ze ongetwijfeld alweer een uur of twee aan het lopen zijn. Een uur of vier, s'nachts vertrekken ze daar. Misschien heb je het afgelopen weekend gezien bij ons op TV Noord. Mooi moment, Expeditie Grun. Appie Wijma, die kennen we natuurlijk van zijn minimacamping in Opende. Daar kunnen mensen overnachten die het niet breed hebben en die hoeven daar dan niet zoveel voor te betalen. Of eigenlijk helemaal niks voor te betalen. Nee. Hij had er ook een Tanzaniaanse vrouw te gast. En die liet haar emoties gaan. Die werd getroost door Wijma. Die beelden waren bij ons toevallig geweest in Expeditie Grun. En die beelden zijn nu inmiddels viral gegaan, zoals dat heet. 1,5 miljoen keer bekeken inmiddels op Insta. Dat klonk zo.
2: Ja.
3: Ja, ik zie het.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ik kan niet op woord echt. Kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook dit. Grote mond. Misschien heel klein natje. Ja.
4: We maken ervan, Lim. Maken er weer een mooie dag van.
3: Ja. De kinderen worden zo verwend dat is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
0: Ja, mooi. Het mooie is trouwens ook, de Nederlandse band Chef Special heeft nu aangekondigd gratis daar te willen optreden.
1: Dat is wel mooi.
0: We gaan hem later vanochtend, dat zal na 8:30 zijn, bellen hier in de ochtendploeg. Mooi moment. Een toevallige ontmoeting. En dat dan leidt. Ik heb heel veel tegen allerlei filmpjes die op social gaan en alle mensen die daar wijsheden verkondigen. Maar dit is een mooi moment. Ja, laat weer.
1: Dit is ook echt.
0: Ja. Dit is prachtig. Ja, heel mooi. Het is 23 juli vandaag. Nog maar een jaar geleden. Dat voelde op een manier langer. Werd dan officieel bekendgemaakt door de Franse eigenaar dat Hooghout met de productie zou stoppen in Groningen. Dat gebeurde dan ook eind vorig jaar uiteindelijk. Na 137 jaar verdween Hooghout uit Groningen. Een jaar geleden was de aankondiging.
1: Ook alweer een jaar.
0: Ja. Ja. En vandaag, 15 jaar geleden alweer, 2011, overleed Amy Winehouse. Ze won als eerste Brits ooit 5 Grammy Awards. Maar was vooral ook bekend om haar drugsverslaving, dronkenschap en een eigenlijk heel ellendig leven. Maar ze liet mooie muziek na, deze Amy Winehouse.

0: 15 jaar geleden overleed ze, deze Amy Winehouse. Jorda met Back to Black.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Zo, dat is een hoop lawaai. Ronald Koskamp, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben jij aan het doen?
3: Wat ben ik aan het doen? Ik ben
0: koeienwerken. Oh, wat lawaai, man.
3: Ja, je is altijd lawaai bij.
0: Ja. Wat, heb jij zo'n machine of gaat het met de hand? Hoe doe jij dat?
3: Ja, we hebben een machine. Ja, een melkcarousel noemen ze dat. Ja. We staan in een rondje omheen. En heel langzaam draait hij rond. En met 11 minuten dan het rondje weer rond. En dan beginnen we weer opnieuw.
0: Ja, melkverhouder in Harpel. Hoeveel koeien heb jij?
3: 240.
0: Zo. En hoe lang doe je er dan over om die te melken?
3: Kleine 2 uur.
0: 2 uur?
3: Ja.
0: En moet je dan zelf nog veel doen? Of is het vooral toezicht houden dat de machine het werk goed doet?
3: Nou, in zoverre, ik moet zelf kijken dat de koeien goed binnenlopen. Ik maak het schoon en dan sluit ik de machine aan en dan moet ik de machine rennen.
0: Ja.
3: En daarna, als de machine klaar is, dan controleer ik even of dat ook werkt of zo is.
0: Kun je proberen wel goed in je telefoon te praten, want versta je niet heel goed.
3: Ai, dat is jammer.
0: Ja, nu wordt het al ietsje beter. Want hoe ziet het er dan 's ochtends bij je uit, Ronald? Is het gelijk uit bed en dan melken? Of ga je eerst nog even rustig douchen en ontbijten en zo?
3: Nee hoor, nee. Als het lekker gaat, dan is het eruit. En dan 5 minuten later sta ik in het zaal. Of ik melk.
0: Ja, en dan pas daarna komt het ontbijt.
3: Dat komt pas melk klaar. Dat is meestal
0: niet op aan. Ja. Misschien een hele onnozele vraag, hè, maar waarom moet dat zo vroeg?
3: Nou, waarom moet dat zo vroeg? Wij melken 2 keer op de dag. Dan moet je verdelen over die dieren van de dieren. Er moet 12 uur tussen zitten. En wil je nog iets vanavond overhouden? Ja, dan moet een beetje tijd beginnen.
0: Ja, ja.
3: Ik heb ook wel eens bij iemand gewerkt die tijdens de school ging. Die had een patatzaak. En die was van 12 tot 12 open. En ik dacht, dan wist ik het wel. Dan begon ik pas morgens om 9 uur. Ja, dat dacht ik leuk. Maar ja, dat houdt ook in deze avond ook laat.
0: Ja, dat klopt. En de koeien staan vast op springen. Dan zijn ze blij om je te zien als je binnenkomt.
3: Ja, die zijn er wel aan toe.
0: Ja. Kun je alle 240 uit elkaar houden? Wie is?
3: Nou, ik ken het niet allemaal persoonlijk hoor. Zo is het niet. Maar de koeien waar wat mee is, de vervelende koeien die ken ik altijd niet.
0: Ja.
3: Ik zeg wel eens een koe die je niet kent, is de beste koe.
0: Ja, maar die levert gewoon. En de dwarslopers, daar heb je last van, zeg maar.
3: Precies.
0: Ja, snap ik.
3: Ja.
0: Zo, en nog steeds politiek actief ook?
3: Ja, ook nog. Het is dan wel een sensor moment, maar ik zit nog steeds in de politiek.
0: Ja. Nou, mooi man. We houden het hierbij, want wat ik zei, de verbinding is niet je dat in de koeienstal, dus we verstaan je niet heel goed. En ik wil de koeien ook niet langer ophouden. Dus werk ze verder, Ronald.
3: Oké.
0: Hoi.
4: De vroege vogel.

0: Het is 6 minuten voor 6:30. Dus even kijken, de ochtendploeg naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, meldt het Amerikaanse Centraal Commando op X. De aanvallen zijn gericht op Iraanse militaire infrastructuur. Het Iraanse persbureau SNM meldt op basis van veiligheidsfunctionarissen dat 2 mensen zijn gedood bij een Amerikaanse aanval op de grensovergang met Irak. En ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem van de Golfstaat vijandelijke drones onderschept. Iran valt Kuwait en andere landen met Amerikaanse basis al langer aan als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen op Iran. Het is de 12e nacht op rij van Amerikaanse en Iraanse aanvallen over en weer. In de wijk De Es in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
1: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die in het gebied werken. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen. Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, zoals FC Groningen, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerugi staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van de Brom.
3: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
0: En Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is dan de tegenstander. Vanavond voetbal dus weer. Het nieuws uit Groningen zometeen. Edwin, wat heb jij voor ons?
4: De afname van het aantal huishoudens in energiearmoede lijkt gestopt.

0: Hopkins en Right Beside You. Het is precies 6:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 500 000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarme huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was zo'n €256 miljoen nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar dat lijkt gestopt. Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen. Het bedrijf AirHub investeert namelijk miljoenen in een nieuw platform. Narissa Goedhart legt uit hoe het tot nu toe ging.
2: Wat we vooral veel zien bij de hulpdienst is de livestream. Het is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar dat er gewoon nog organisaties zijn die Microsoft Teams gebruiken om bijvoorbeeld op een groot evenement, laten we zeggen er is een voetbalwedstrijd geweest en er moet crowd control zijn, dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen. Dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
1: De politie van Dubai maakt al gebruik van het nieuwe systeem. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last van extreem weer. Bij kwekerij Eikema Heert in Loppersum viel dat mee. Teler Piet Glas maakt zich dan ook geen zorgen.
3: Een beetje minder misschien, maar niet heel veel minder. En volgens mij is het ook nog wel zo, als er minder appels aan zitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch ongeveer nog wel weer compenseren.
1: Bijkomend voordeel, minder appels in de boom komt de smaak ten goede. En tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum Groningen. Door veranderende ritmes in een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. Zo kwamen er vorige week op één dag 4 kinderen binnen. Het brandwondencentrum roept ouders op om uit te kijken en geen hete vloeistoffen binnen handbereik te zetten. En Festival Noorderzon gaat dit jaar er anders uitzien. Eind augustus is in het Noorderplantsoen in de stad weer 11 dagen toneel van kunst en ontmoeting. Een aantal grote podia keren niet meer terug. Toch is er meer muziek dan ooit. Zo lopen muziekbands door het plantsoen en komt de muziek dus naar de bezoekers toe. En ook is er een nieuw podium.
4: De Kraken, dat wordt een podium midden op de vijver. Wordt heel vet. Daar worden wat kleinere concerten worden daar gehost. Daar komen s'avonds laat komen daar DJ's te staan. We programmeren daar zelf ook iedere avond een act. Kunstbende, Tumult krijgt daar een plek.
1: Noorderzon is van 20 tot en met 30 augustus. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, tussen nu en 7 uur ons lopend vuur van gisteren over het eten van fruit. Harma met het weer en ik bel met DJ Kravitz, die we ook kennen als Kevin de Boer uit Hoge Zand. Hij stond afgelopen weekend op het grote festival Tomorrowland.
6: Ja, goedemorgen Edwin.
7: Ja, goedemorgen Edwin.

0: uit die film Dan Aykroyd, John Belushi, oftewel de Blues Brothers.
1: Lopend vuur.
0: And everybody needs somebody. Ja, gisteren ging ons lopend vuur over een campagne die lang geleden liep met Danny de Munk.
2: Doe verstandig, eet een appel. Iedere hap klinkt als een zoen.
0: Wat zei je?
3: Was dat Danny de Munk?
0: Dat was Danny de Munk als een jong jochie nog, ja. Die campagne stamt uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Fruit is gezond. Voedingscentrum adviseert dan ook om per persoon minimaal 200 gram fruit per dag te eten. Dus ongeveer 2 stuks. Nou, we leren vandaag ook in het nieuws dat de appeloogst landelijk dit jaar wat tegenvalt. Maar hier in Groningen hebben we wel goede appels. We laten de telers weten. De smaak is goed. Kom jij aan 2 stuks fruit per dag, Edwin?
3: Ik ontbijt altijd met een shake en daar gooi ik wat diepvriesfruit in. Dus ik denk dat ik er wel aan kom.
0: Ah ja, ja, maar, ja. Maar 2 dus bramen is niet 2 stuks fruit, hè?
3: Nou, maar zit ongeveer 100 gram van zo'n mix met bessen en frambozen en aardbeien en zo. Dus,
0: ook op de helft.
3: Ja. Ja, dus ik denk dat ik eraan kom.
0: Ja, oké. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit, Sergej. Wat kwam er allemaal binnen?
4: Nou, wat Edwin net zegt, dat doet Selma ook. Fruit kan namelijk overal in, 's ochtends door de pap of zo uit het vuistje, in de fruitsalade of door je gewone salade. Dat is natuurlijk ook erg lekker, door de yoghurt. Dat is ook natuurlijk weer veel gezonder dan die kant-en-klare fruityoghurt. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Annie en Bert van Dijken die hebben gezellig samen gereageerd. Iedere dag rond 1 uur of 4 eten ze samen minstens 2 stuks fruit. Tegenwoordig is dat bijvoorbeeld een appel, een peer of een banaan. Soms ook een perzik of een mandarijntje. Net wat er voorhanden is. Ja, en omdat ze dit vaste tijdstip elke dag zo aanhouden, wordt ze ook een beetje geplaagd door de kinderen, want dan zeggen ze dat het weer tijd is voor het fruithapje van papa en mama. Ja, maar ja, toch is het goed als je het gewoon op een vast moment doet. Dan is het helemaal niet... Dan zit het gewoon in je systeem.
0: Dan vergeet je het ook niet.
4: Nee, misschien heel slim.
0: Fruit is ook gewoon wel lekker natuurlijk.
3: Ja, hartstikke lekker. Ja. Ja.
4: En vrolijke Jan die belde ook. Altijd 1 stuk fruit per dag. Dus hij komt niet aan 2. En dan houdt hij het liefst van een mandarijntje, een kiwi of een sinaasappeltje. En Gea Piek die perst de sinaasappels. Houdt ook van druiven. Aardbeien, dat is ook wat ze lekker vindt. En soms een banaan, die kan er ook altijd in. Of een tomaatje. En daar zijn we gisteren achter gekomen dat een tomaat ook onder fruit valt.
0: Nou, ja. Ja, en, maar het officieel behoort het tot de fruitsoorten, maar wordt gebruikt als groente. Zo was volgens mij de uitleg.
4: Dat was het.
0: Hij is wel gezond, tomaten. Dus,
4: zeer zeker. Ja. Zeer zeker.
0: Lekker.
4: En Jannie ook. Iedere dag 2 stuks fruit. Tegen 11:30 bij het eerste kopje koffie eet ze een appeltje. En dan rond 1 uur of 4 gaat er nog een banaan in of een peer. Stukje meloen, kiwi of druiven. Net wat er op de fruitschaal ligt. Dus Jannie die haalt dat zeker. En ook Annette. Elke dag bij het ontbijt een stukje fruit, meestal bij de lunch of tussendoor ook nog. Dus die 2 stuks fruit per dag, ja, daar kom ik zeker wel aan toe. Maar in de vakantie lukt dat niet altijd.
0: Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Daar was 60% van de stemmers het mee eens. Is het nog leuk om even de top 3 te doen? Want we vroegen ook, wat is dan je favoriete fruitsoort? Ja, doen we nog de top 3. Even kijken. Op 3, met 9%, de kiwi.
3: Lekker. Ja.
0: Op 2...
4: Kan ook heel hard zijn, hè?
0: Ja, je moet wel op het juiste moment eten. Ja. En als je dan te lang wacht, is het ook niet lekker.
4: Nee.
0: Op 2, 27%, de banaan.
4: Lekker.
0: En op nummer 1, met appel. 29%...
4: Nee. Appel.
0: Huh? Appel. U zeggen appel, ja.
5: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Je was een heel mooi moment.

0: Norma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Nou, houden we het droog vandaag, denk je?
1: Ja, op de meeste plekken wel. Oh. Maar ik hoor wel een slag om daar, maar de bewolking is wel behoorlijk hardnekkig. En soms is de bewolking zo dik dat ik toch ook wel verwacht dat er nog eens een spatje regen uit kan vallen. Het zal niet in de millimeters lopen, maar toch. Op dit moment bewolkt en dat zien in havengroot. In de stad gisteren werd een dikke 19 groen, 1,5 millimeter is te vallen. En de barometer stand 1020 millibar. Vistvliet 18,5 groot gisteren, 1,5 millimeter. Bewolkt 14,5 groot op dit moment met een zwakke noordwestenwind. En ja, bewolkt dreug 20 kilometer zicht in Roodschouw met 14,5 groot, 1,5 millimeter is te vallen. En gisteren dik uur de zon en het werd nog net een warme dag, 20 groen. En een stevige wind, uitschuiter en windkracht 55 kilometer per uur. Nou, in ieder geval is het vandaag een stukje rustiger. En op de meeste plekken blijft het wel droog. Maar ja, die bewolking is wel behoorlijk hardnekkig. De temperatuur die komt nu om en nabij de 18 tot 20 graden met een meest matige noordwestenwind. Vanavond denzelfde zon zich misschien nog even laten zijn. En vannacht kloot de overtouw op met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En het begint met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. En de wind zwakt tot matig uit westelijke richtings met 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Zometeen ga ik bellen met Kevin de Boer uit Hoge Zand. Die als artiest bekend staat door de naam DJ Kravix. Hij stond afgelopen weekend op het grote festival Tomorrowland. En nu wat aans. En Paljas.
2: Haha, waaraan? Ben ze weer.

0: Ilse de Lange en Something Good met Waraans daarvoor. Ja, voor DJ Kravix ging afgelopen zondag een droom in vervulling. De 27-jarige hoge zandster, die beter bekend staat als Kevin de Boer in zijn omgeving, stond op Tomorrowland. En dat is een van de grootste, misschien wel meest iconische elektronische muziekfestivals ter wereld in België. Kevin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, heel even luisteren hoe jij klinkt, hoe jouw muziek klinkt. Misschien wel leuk, hè?
1: Ja, tuurlijk.

0: ging jouw optreden op Tomorrowland, Kevin?
1: Ja, dat was echt geweldig. Een droom die uitkomt.
0: Hoe kwam je daar terecht dan? Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik kreeg een mailtje van Tomorrowland. Dus vroeg of ik beschikbaar was voor die dag.
0: En was je daar verbaasd over dan?
1: Ja, best wel. Je dacht van, nou, dat is toch wel best wel een podium om te staan.
0: Ja. Want hoe kwamen ze bij jou terecht?
1: Ik denk door mijn muziek op Spotify, wat toch wel goed wordt beluisterd.
0: Ja. En want je had nog niet eerder opgetreden op een zo groot festival als deze.
1: Nee, ik heb wel een paar keer opgetreden, maar nooit op echt zo'n groot festival.
0: Nee. En was je dan ook zenuwachtig van tevoren?
1: Ja, ik was best wel zenuwachtig. Toen ik eraan kwam, nou, viel het ervan mee. Maar toen ik echt bijna moest optreden, dacht ik van oei, dat is wel echt spannend.
0: Ja, maar als je dan eenmaal begint, hoe gaat dat dan? Is dan de spanning weg of blijft dat in je lichaam zitten?
1: Wanneer de USB-stick erin zit en je hebt je koptelefoon op en je staat er, dan is in één keer alles weg.
0: Ja.
1: Dat is wel heel gek.
0: Want ik heb net 20 seconden laten horen, maar hoe kun je jouw muziek omschrijven?
1: Lekker veel energie, veel melodie en gewoon lekker losgaan.
0: Ja, want jij bent eigenlijk toch meer producer dan DJ, of zeg ik dat dan verkeerd?
1: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk als producer begonnen. En eigenlijk DJ is erbij gekomen omdat mensen toch wel heel veel je muziek luisteren. En dan toch boekingen krijgt vanuit evenementen.
0: Ja, en wordt het dan straks meer DJ dan producer of ligt je liefde toch echt bij dat produceren?
1: Ik denk dat toch het liefde bij produceren ligt. Maar het DJ'en is natuurlijk wel heel leuk.
0: Ja, ja, ook omdat je dan ziet hoe het publiek reageert. En als ze thuis luisteren of in de auto, dan hoor je, dat zie je dat niet natuurlijk.
1: Nee, het is natuurlijk wel natuurlijk heel vet. Ook natuurlijk omdat je muziek kan testen wat eigenlijk nog niet uitgebracht is. En dat mensen daar los op gaan, dat is geweldig om te zien.
0: Ja, maar hoe reageert het publiek afgelopen weekend?
1: Ja, spectaculair. Dat was gewoon niet normaal. Op elk nummer ging ze gewoon los. Ja. Dat is gewoon leuk om te zien. Een leuke ervaring.
0: Had je nog mensen meegenomen uit de Hoge Zand en omgeving?
1: Ja, ik had een goede vriend meegenomen. Mijn vriendin en mijn neef. Die waren allemaal mee.
0: En die waren wel trots, denk ik.
1: Ja, die vonden het geweldig.
0: Ja.
1: Die ging helemaal los in het publiek zelf ook. Dus,
0: ja. Wat smaakt dit nou ook naar meer dan?
1: Ja, dit smaakt natuurlijk naar meer. Het is echt wel een mooie start om verder te gaan.
0: Ja, want dit was België, dan moet je een paar uurtjes rijden. Maar een optreden in de omgeving, zit dat er binnenkort in?
1: In de omgeving nog niet echt. Wel sta ik volgende maand in Londen, in een vernieuwde club. Dus het zou mooi zijn dat ik natuurlijk ook een keer ergens hier in Groningen kan draaien. Of zo'n groot festival. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja.
0: Maar hoe kom je dan in een club in Londen terecht?
1: Ja, dat is... ik heb iemand leren kennen via ADE.
0: Dance event, ja?
1: Ja, en die liet ik bij mijn show komen. En ik zei van, nou, als jou mijn show bevalt, van, mail me maar. Dus hij heeft me achteraf gemaild van, nou ja, Kevin, ik voor je zet toch, ik wil je in Londen halen.
0: Ja, het is wel geweldig.
1: Ja.
0: Ja, want we hebben dus nu België gehad, Tomorrowland, heel groot festival, Londen en Grun ontbreekt nog.
1: Ja, dat die ontbreekt nog,
0: belangrijk. Ja, misschien bij een bevrijdingsfestivalachtig evenement of zo. Dat zou toch mooi zijn?
1: Ja, dat zou geweldig zijn.
0: Ja, ja.
1: Blue Baloo en een bevrijdingsfestival sowieso natuurlijk hartstikke geweldig zijn.
0: Ja, dan zit je in de wereld van de glitter en glamour. Maar de praktijk van alle dag is er ook nog gewoon. Want we bellen je niet voor niks zo vroeg vanochtend. Maar je gaat zo meteen gewoon naar het werk. Wat voor werk doe je?
1: Ik ben pedagogisch medewerker. De eerste kinderen komen om 7 uur al zo straks.
0: Ja, oh. En heb je die hoe oud zijn die kinderen dan?
1: Ja, dat verschilt. Je hebt groepen van 0 tot 4 jaar. Je hebt groepen van 4 tot en met 12 jaar. Het verschilt heel erg.
0: En heb je ze de muziek al laten horen die jij draait?
1: Ja, natuurlijk. Dat zijn mijn grootste fans.
0: En hoop je dan ooit, want dit vind je natuurlijk ook leuk werk, neem ik aan. Maar hoop je ooit ook van het produceren en het DJ'en echt je werk te maken?
1: Dat is wel het doel.
0: Ja.
1: Daarvoor zijn we natuurlijk druk aan het strijden om shows binnen te halen, leuke nummers te maken. Dus dat zit allemaal wel in de pijplijn.
0: Ja. Nou, we wensen je ontzettend veel succes daarbij. En wij hebben je dan als een van de eerste toch maar mooi gesproken hier in de ochtendploeg.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké. En jij dankjewel en werk ze zo meteen. En doe ze de groeten daar, die kinderen.
1: Hey, dat komt helemaal goed. Dank
0: je wel. Oké, mooi Kevin. Mooi, onthoud die naam. Kevin de Boer, alias DJ Kravix. In de ochtendploeg op Noord spraken we met hem. En zometeen na 7 uur aandacht voor de Nijmeegse Vierdaagse. Na Blarendag van gisteren, dag 3. We bellen even met Sikko Dijkema, maar de gunniger die daar loopt. En nu de ochtendploeg, Toploader en Dancing in the Moon.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. En voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met het weer mooi broek.
7: Goedemorgen. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim 600 euro tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een lage inkomen die een hoge energierekening of een slecht te verwarmen huis hadden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. Tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Door veranderende ritmes in een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. En de appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer.
8: Een beetje minder misschien, maar nooit heel veel minder. En vorig is het ook nogal zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch nogal weer compenseren.
7: Dat waren de hoofdpunten, meer zometeen om 7:30.
9: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de kersen van Oude Bos.
10: Iets zoets.
11: De kersen van Oude Bos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oude Bos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
12: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
13: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Noordoostenpolder, Ochtend Duitsland.
1: Radio Noord. De Ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, we klokken in voor een nieuwe dag met een nieuw lopend vuur. En hoe zou het gaan met de Groninger Sikko Dijkema tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Zomaar

0: Asmat en Shine. Het is donderdag vandaag, 23 juli. Een dag met veel bewolking, zegt Harma. Het lijkt droog te blijven, maar misschien wel een spatje regen. Het zou zomaar kunnen. En de temperatuur achter rond de 20 graden ongeveer. Komende zaterdag overigens, dan wordt het echt wel warmer. Ja, we lopen de Vierdaagse van Nijmegen mee met Sikko Dijkema deze week hier in de Ochtendploeg. Sikko, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is
1: hij weer?
0: Hoe is het? Hoe is het?
1: Heerlijk, ja, gaat lekker.
0: Ja?
1: Beetje, ja, de benen worden een beetje vermoeid, dus ik loop ietsje langzamer, maar hij gaat nog steeds lekker hoor.
0: En wat is dan ietsje langzamer? Waarin merk je dat dan?
1: Ik merkte dat vanmorgen mijn beentjes wat een beetje moe waren. Dus dan moet je even rustiger opstarten. Nou, als je nou helemaal weer loopt, dan. Ja, ik ben alweer topfit.
0: Ja, maar je bent alweer 3 uur onderweg, ja. Denk ik, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Een kilometer of 15 dan achter de rug, zo schat ik in.
1: Ja hoor, ja.
0: Lukt het om ook een beetje...
1: 15,6, ja.
0: Oh ja, precies. Ja, lukt het ook om een beetje je eigen tempo door te lopen met zoveel mensen om je heen?
1: Ja, dat is het voordeel. Als jij in de voorste groep zit, en dat zijn allemaal stevige doorlopers. Ja. Ik hoef eigenlijk nergens op te wachten of zo. Ik loop gewoon lekker door.
0: Ja. En je zei, ik voel het een beetje in de benen, want je moet natuurlijk altijd vroeg opstaan. Hoe zit het dan met het slapen? Gaat dat goed?
1: Slapen gaat perfect. Alleen gisteren, normaal ik om 8 uur op bed en gisteren was het 9 uur. Dus de Molukse vrouwen hadden voor mij gekookt. Ja. Dus het was even later. In principe een uurtje minder slaap gaat natuurlijk. Ook.
0: Ja, ja, ja, en je zit, ja. Want daar slaap je dan zo. Je zegt de Molukse vrouwen. Hoe zit dat?
1: Ja, ik zit in Dukenburg in een huis met twee van 30, twee van 40 en twee van 50 wandelaars.
0: Ja.
1: Dan hoef je niet op elkaar te wachten. Nou, en als je er s'avonds thuis komt, dan zeiden de Molukse vrouwen, dan gaan wij wel voor jou koken, Sikko. Ja, ik zei, oké dan.
0: Ja.
1: Dat was katjes, hè.
0: Dat is lekker eten, lijkt mij.
1: Ja, ik had gisteren bami-soep. Oh, heerlijk.
0: Oh, man. Ja, ja, ja. Je zou er bijna de 4-daagse om gaan lopen om dat te eten.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja. Ja, gisteren. Oh, regen gisteren.
0: Pom. Ja, ja. Want het was gisteren ook...
1: Ik was naar zo'n unit geweest en ik kom terug. Ik doe die deur open en het regen. Maar stond ik net bij een VIP-tent van de advocaten. Ik naar binnen. Ik zei, mag ik hier wel even schuilen? Oh, jawel dan. Nou, hup, direct biertje erbij. Nou, hij zei, omdat jij 20 keer de 50 loopt, mag je straks nog een biertje. Ik zei, oké, dat gaan we doen. Dat is hartstikke leuk, heel gezellig daar.
0: Ja, maar hoeveel kilometer moest je dan nog met een biertje achter de kiezen?
1: Ja, toen moest ik nog 8 kilometer of zo.
0: Oké. Ja, je moet het aandurven.
1: Oh, dat maakt niet vanuit. Nee, ja. Lopen en drinken tegelijk. Ja. Nee, dat maakt mij niet uit.
0: Het was gisteren ook blarendag, meldde de organisatie. 1150 blaarbehandelingen. Zat jij daar ook bij?
1: Nee, daar krijg ik ook niet mee. Al deze voorste mensen, er is eigenlijk niemand die een blaar heeft. Iedereen die loopt lekker door. Nee, blaren doen we niet aan.
0: Nou,
1: nee.
0: Gelukkig maar. Succes vandaag. We bellen morgen nog even weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Op de laatste dag.
1: Yo, mooi.
0: Sikko Dijkema. Ja, gistermorgen hadden we het hier in de ochtendploeg, weet je misschien nog wel, over kat Twiggy. Twiggy die 1,5 jaar weg was geweest uit Drenthe, uit Eeksterveen. En teruggevonden in Zuidbroek. Moeder en dochter, die de eigenaar zijn, waren heel blij. Onze collega's van NTV Drenthe, die melden dat verhaal van ons ook. En die konden gelijk overtoepen. Want Lammy de Jong uit Elim meldde zich. Daar was een kat. Kat Z, 2,5 jaar zoek. Sinds 15 december 2023. En ook die kat is terug. Ook sinds afgelopen weekend. Er waren flyers opgehangen, overal gemeld, social media. Maar de kat bleef weg. Ja, het is totaal opgegeven na 2,5 jaar.
2: Ja.
0: En toch is Kat Z weliswaar niet in heel goede gezondheid terug.
2: Nou, ongelooflijk. Toch?
0: Ja, ja. Ja. Nou, nog wat dierennieuws dan? Een bijzonder verhaal dit.
2: Is nog wat?
0: Ja, we hebben katten, gaat hun honden doen? Ja,
2: ja, doet het altijd goed, dierennieuws.
0: Een hond uit Nunspeet, ze meldt een dierenkliniek uit Nunspeet. Die was niet helemaal lekker. En die had iets gegeten wat niet de bedoeling was. Hebben ze bij de dierenkliniek een braakmiddel toegediend. Blijkt dat deze hond 6 damesslips heeft opgegeten.
2: Oh, vond hij dat zo lekker?
0: En het gebeurt wel eens vaker, zeg maar 6 vonden ze wel heel veel.
2: Ja.
0: Maar ook de hond maakt het goed. En zo denkt het baasje, hier heeft hij van geleerd. En dat gaat hij niet nog een keer doen.
2: Nou,
0: ze waren de was al kwijt natuurlijk. Ze keken al naar de
2: hond. Het was
0: de hond.
2: Dat is zonde.

0: gedraaid zonder gemengde gevoelens trouwens deze. Mixed Emotions, The Rolling Stones.
1: Lopend vuur.
0: 9 minuten voor 7:30. Ja, een appje, dat is ontzettend snel verstuurd. En dan erger je wel eens aan het feit dat er dan niet snel genoeg een antwoord komt. Hè? Dat de vinkjes niet blauw worden, hebben we allemaal wel eens mee te maken. Maar communiceer je daar nou eigenlijk wel goed mee? Onderzoek een paar maanden geleden maakte duidelijk dat de helft van de jongeren kampt met belangst. Ze groeien op met WhatsApp en dat is superhandig natuurlijk. WhatsApp tegen Instagram, Snapchat, daarmee wordt oneindig veel gecommuniceerd. Voordeel, je kunt even nadenken over je antwoord. Je kunt een emoji toevoegen om je gevoelens te uiten. En je kunt ook pas reageren als het jou uitkomt. Of een antwoord weer weghalen en niet sturen. En bellen is rechtstreeks en veel directer. En dat leidt ook wel tot problemen, de belangst onder jongeren met name. Want ja, dan moet er soms wel gebeld worden. Ja. De huisarts bijvoorbeeld of iets anders. En dan hikken ze daar tegenaan.
2: Ja, maar ze zijn niet meer opgegroeid natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, de jongeren van nu die zijn opgegroeid met WhatsApp.
0: Ja.
2: Ik bedoel, gewoon even appen en klaar. Ik bedoel, als je dat niet leert om te bellen.
0: Maar hoe zit het met de mensen die niet opgegroeid zijn met WhatsApp? Onze generatie, jij bent ook nog
3: een beetje
0: rondgeval, denk ik.
3: Nee, zeker wel met bellen.
0: Ja.
3: Maar dan kan je denken van, is het echt een probleem? Want als onze generaties weg zijn leven alleen nog maar mensen die dit kennen. Maar ja, er ontstaat wel miscommunicatie. Want bedoelt iemand iets met wat voor toon zegt hij daar?
2: Ja, dat is waar, dat weet je niet.
3: Met als iemand kort is, dan kan die ook druk zijn.
2: Ja.
3: Maar je kan het ook opvatten, die is boos.
0: Ja,
3: of
0: ja, ja, ja. Hadden jullie ook de belboom vroeger?
3: Ja,
0: op school?
2: Belboom.
0: Ja, dan was er een docent, de eerste uur viel uit of zo. En dan werd één iemand gebeld en die belde er weer twee. En die belde weer twee.
2: Dat had je
0: vroeger.
2: Ja,
0: tegenwoordig een groepsapp.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat dan wel weer handiger is natuurlijk. Maar
2: is veel makkelijker.
3: Er zijn nu ook al van die campagnes van dat je iemand aan moet spreken op straat. Want dat durven we ook niet meer.
0: Nee.
3: Maak eens een praatje met iemand op straat.
0: Nou, dan word je bijna bang als er eens iemand je aanspreekt.
2: Dat je geen klap krijgt als je ineens spontaan iemand op straat
3: aanspreekt. Ja, ik denk wel dat dat in het Westen meer leeft dan hier. Want hier groeten we elkaar over het algemeen nog. Maar
2: ook al ken je elkaar niet.
3: Ook hier zie je ook heel veel mensen al helemaal afgesloten zo zich door de stad bewegen.
2: Maar als je in Amsterdam bijvoorbeeld iemand die je niet kent gewoon groet, omdat je gewoon passeert zeg maar op straat, nou dan zit ze echt aan te kijken van wat moet je van.
0: Wat jij nou?
2: Ja.
0: Liever bellen dan appen is ons lopend vuur.
3: Zo is het. En daar gaan we het over hebben. En we zouden het leuk vinden als je met ons meekletst. 050-3188-288. Nou ja, liefst even appen.
2: Anders moeten we bellen.
3: Dat heeft een beetje met tijd te maken. Maar goed, als je denkt van ik wil gewoon bellen, gezellig hoor. Dan maak ik alle tijd voor je. En we zijn daar helemaal niet zo bang voor. 050-3188-288. Wil je het via Facebook doen? Dat kan natuurlijk ook. Daar staat het lopend vuur ook. Dat moet even via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Hij staat erop. Ons loopt het vuur. 64% van de stemmen zegt eens tegen de stelling: liever bellen dan appen.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Even nog wat jarigen. Harry Potter is jarig. Althans, de acteur die gestalte gaf aan Harry Potter.
3: Hoe oud is hij nou?
0: Daniel Radcliffe. En nog steeds 12. 37.
3: 37. Ongelooflijk.
0: Ja. De vrouw die tegen wil en dank ontzettend bekend is geworden in Amerika. Monica Lewinsky is jarig. 53 geworden vandaag. Henk Kamp, dat niet de meest populaire minister in onze provincie, viert zijn 74ste verjaardag. Acteur Woody Harrelson begon ooit in Cheers, later in grote films. 65 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van Tim Akkerman. Dat was de vorige leadzanger van de band Direct. Hij verliet de band, uiteindelijk werd musicalacteur bijvoorbeeld. Hij maakte dit plaatje met Direct en Vivi Suyadi. We draaien het op zijn verjaardag, zijn 46ste.

0: op de verjaardag van Tim Akkerman, de vorige zanger van Derek. Samen met Wiebe Suryadi en Blind For You. Zometeen het Groningse nieuws. Edwin, wat zit erin?
1: Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is 19:30, nieuws uit stad en ommeland. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Erik Stam, hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht, ontwikkelt Groningen zich als nieuwe economische motor. Met vooral bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim 600 euro tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slecht te verwarmen huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was circa 256 miljoen euro nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar het lijkt gestopt. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer. Bij kwekerij Eikema Heert in Loppersum viel dat mee. Teler Piet Glas maakt zich dan ook geen zorgen.
9: Een beetje minder misschien, maar nooit heel veel minder. En volgens is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch ongeveer nog wel weer compenseren.
1: Bijkomend voordeel, minder appels in de boom komt de smaak ten goede. In Altevier is de brandweer uitgerukt voor een melding van een woningbrand. Dat was aan de Poortmanswijk. De brandweer heeft het huis geventileerd. Of het daadwerkelijk brand was, is onduidelijk. De aanwezige kinderen kregen van de politie een beertje voor de schrik. En een fragment van Expeditie Grun van afgelopen zondag is viraal gegaan. Alleen op Instagram al is het door 1,5 miljoen mensen bekeken. In de uitzending had camping-eigenaar Appie Wijma een emotionele omhelzing met een Tanzaniaanse vrouw. Zij was met haar kinderen te gast op de camping in Opende, waar minima gratis kunnen overnachten. De vrouw liet haar tranen van vreugde de vrije loop en Wijma troostte haar. Presentatrice Petra Mulder was erbij en dat ging zo.
10: Gevolgen van mensen.
11: Maar ja, ik zie het.
10: Ja. Ik kan niet op woord recht, kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een heel klein natje. Ja.
12: We maken ervan, Lim. Maken we een mooie dag van.
11: Ja. De kinderen worden zo verwend dat is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
1: De band Chef Special heeft inmiddels laten weten een gratis optreden te willen verzorgen op de camping in Opende. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Het leuke is, over een uur gaan we even bellen hier met Appie Wijma en de ochtendploeg.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
14: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudenbos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudenbos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudenbos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
19: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
20: Goedemorgen. Tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Hoe dat komt, daar ga ik zo over praten.
22: Goedemorgen.

0: En I'm yours. Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Dat brengt op veel plekken wat meer rust. Maar juist drukte voor het brandwondencentrum in Groningen in deze periode zien ze daar meer kinderen dan normaal. Brandwondenarts Esther Veldman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is meer kinderen dan normaal? Waar praten we dan over?
1: Nou, toevallig hadden we de eerste anderhalve week van de vakantie bijvoorbeeld 8 kinderen in 1 week. Waarvan er ook 4 op 1 dag zijn gekomen. Dus dat is wel echt meer dan wat we normaal zien.
0: Ja, en hoe kan dat dan?
1: Nou, vaak zien we, of het idee is toch dat je in een vakantie, het ritme wat anders, er zijn meer kinderen thuis. Alles is net even anders dan anders, dus dan gebeuren er toch sneller ongelukken. Als mensen op vakantie zijn, dan is het toch net een andere situatie dan thuis, dus je bent je minder bewust van de gevaren. Dat is toch wel het idee van waarom we een toename zien in de vakantie.
0: Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in de vakantie.
1: Ja, precies dat, ja.
0: En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld?
1: Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, moet je je voorstellen, mensen die hebben campingtafeltjes die toch gewoon minder stabiel zijn. En ze zetten daar een kopje koffie op of een kopje thee. Een kind kan, die is lekker aan het rondkruipen of aan het rondrennen. En die trekt zich op en het campingtafeltje is gewoon een stuk minder stabiel dan een tafel thuis. Dus het kopje valt mee. Of bijvoorbeeld, meestal hebben mensen nu koekers, maar op de camping of in een vakantiehuisje hebben ze dan toch weer een waterkoker met een lang snoeren aan. En het kind trekt zich op aan het snoer en de waterkoker komt mee. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die we op vakantie veel zien. Ja, en thuis zijn het gewoon toch wel de standaard ongelukken. Maar dan, ja, omdat het een andere situatie is, gebeurt het sneller dan normaal.
0: En jullie waarschuwen ook in de zomer voor bijvoorbeeld metalen glijbanen, hè? En autostoeltjes of fietsstoeltjes.
1: Ja, dat kan ook warm worden. Ja, dus dat is iets om ook echt op te letten.
0: Daar zien jullie ook echt brandwonden van ontstaan.
1: Dat kan, daar kunnen echt brandwonden van ontstaan, hoewel we dit jaar dat nog niet hebben gezien.
0: Nee. En ook zo houden, zou ik dan zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want een gewaarschuwd mens telt voor 2. Wat moet je doen als je kind dat toch overkomt?
1: Als je kind een brandwond oploopt, is het allerbelangrijkste dat de schade die oploopt door de brandwond, er ontstaat hitte aan de huid wat letsel veroorzaakt. Die hitte moet stoppen. Dus dat is het idee van koelen. Eerst water, de rest komt later. Dus haal die hitte uit de brandwond. En dat doe je door te koelen met minstens 10 minuten met lauw, zachtstromend, liefst leidingwater. Maar als je dat niet in de buurt hebt, er moet iets van koelte overheen. Maar ook belangrijk om niet te vergeten de kleding uit te doen. Want die hitte die gaat in de kleding zitten. Dus als je die kleding aanhoudt, dan heb je eigenlijk alleen maar een langere contact met de hittebron. Dus de hitte of de kleding uit. En bij baby's vergeet niet om de luier uit te doen. Het zuigt zich vol met heet water. En dat kan alleen maar een uitbreiding van de brandwond veroorzaken. Ja.
0: En de kinderen die bij jullie komen nu, want dat zijn er dus toch weer, die zijn wel even zoet met deze problemen.
1: Ja, zeker. Als je een oppervlakkige brandwond hebt, wat gelukkig vaak toch wel zo is, dan zit je wel 14 dagen met een brandwond. Ja, 10 tot 14 dagen duurt het om te laten genezen. En als het natuurlijk dieper is, dan kan het langer duren.
0: En voorkomen blijft beter dan genezen, is bij deze weer de waarschuwing.
1: Zeker, ja zeker.
0: Dank voor je verhaal.
1: Helemaal goed, succes.
0: Yo, boy. Brandwondenarts Esther Veldman was dat. En zometeen, hulpdiensten kunnen de toekomst effectiever...

0: Sandy Koos met zanger Hans Vermeulen. En True Love, That's a Wonder. Bijna 19:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zoeken naar de zon vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Er wordt pas, misschien hier en door een glimp van de zon. En pas later vanmiddag al vernomen dat de zon nog een beetje wat gaat bewaren. En morgen komt het in de loop van de dag bij. Maar dan is het wel een hele andere luchtsoort worden dat we ons in bevinden. Want dan komt de temperatuur enorm alweer mooi boven de 20 graden uit. Nou, dat hoort ook wel een beetje natuurlijk bij de zomer. En op dit moment liekt het wel een beetje met vakantie. En het is dus gewoon ook een bewolkte dag. Er zou een spatje regen vallen, maar ik denk dat het op de meeste plekken gewoon droog blijft. En ja, pas later vanmiddag dus misschien nog een glimp van de zon. De wind duurt noordwesten wat moestig met zo'n 18 tot 20 graden. Vanom misschien nog een beetje zon vannacht. Overtal wordt opklotst, 12 tot 15 graden als minimum. In maart begint bewolkt, maar in de loop van de dag komt storig aan de zon te verschijnen. De wind duurt westelijk richting zich zwak tot motig met 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Een Gronings bedrijf dat software maakt voor drones groeit hard. AirHub haalde eerder dit jaar een investering van 4,4 miljoen euro op en gebruikt dat om nu nieuwe medewerkers aan te nemen en een nieuw platform te bouwen. De vraag naar drone software neemt toe bij onder meer politie, brandweer en gemeenten. Oprichter Thomas Brinkman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, om goed even duidelijk te maken, jullie maken geen drones, hè?
2: Nee, geen hardware, geen drones zelf. Maar wij maken de software die die drones eigenlijk aanstuurt. Dus wij zorgen dat die drones makkelijk hun vluchten gepland kunnen worden. Dat ze kunnen vliegen. Dan die videostreams snel gedeeld kunnen worden. En wij zorgen ervoor dat het ook allemaal netjes gelogd wordt. Dat je precies weet dat die drones waar ze hebben gevlogen. Of ze onderhouden zijn. Dus wij zorgen de hele operationele workflow, als het ware. Zorgen ervoor dat dat helemaal met onze software werkt.
0: Ja, wat is de drone het nieuwe tovermiddel geworden? Zo lijkt het bijna een beetje.
2: Ja, dat is natuurlijk echt een heel handige tool voor heel veel hulpdiensten, wat je al zei. Dus voor de brandweer is het perfect om een goed overzicht te krijgen tijdens de incident. En ook bij search and rescue missies, dus ook bij vermiste personen, dan zijn drones echt de tool om mensen snel te kunnen vinden. En ook voor de politie, de douane, de kustwacht, de KNRM, al dat soort clubs zetten echt massaal nu drones in. En die drones worden ook steeds geavanceerd. Dus ze hebben echt warmtebeeldcamera's, ze hebben een hele sterke zoom wat erop zit. Dus ja, die drones zijn eigenlijk voor hulpdiensten niet meer weg te denken.
0: Want jullie zijn hier vroeg ingedoken in deze wereld, hebben nu een investering opgehaald van 4,4 miljoen euro. Waar gebruiken jullie dat geld dan voor?
2: Ja, echt te opschalen. Dus we zijn inderdaad vroeg begonnen. We zijn in 2017 hier al mee begonnen. Ja, toen waren drones nog niet zo populair. Was het echt nog meer een toy voor boys. En nu is het echt uitgegroeid tot echt, ja, wat ik net zei, echt een onmisbare tool. En wat wij nu doen is echt ons platform opschalen. Dus we hebben inmiddels klanten als de Dubai Police, de Portugese brandweer. En om dat allemaal te kunnen supporten en al die vragen die zij hebben, welke functies allemaal de software moet kunnen uitvoeren. Ja, daar hebben we meer programmeurs voor nodig. Dus we hebben vooral meer programmeurs aangenomen die alles bouwen en ook zorgen dat het super stabiel is, want dat is natuurlijk kritisch. Als die drones door de politie in brand worden ingezet, moet het altijd werken. Geen bugs, heel simpel te gebruiken. Nou, we gebruiken die investering vooral dus om te zorgen dat we met ons team al dat soort klanten kunnen ondersteunen.
0: Ja, jullie groeiden eigenlijk uit je jasje, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, die groei is enorm. Dus ja, wij focussen ons nu op dit moment echt op Europa en het Midden-Oosten. Maar de vraag komt eigenlijk uit de hele wereld. Het is van de Maleisische politie tot Singapore, brandweer. Het komt overal vandaan. Dat kunnen we niet allemaal tegelijkertijd doen. We kiezen er nu heel sterk voor. We willen dat in Europa goed doen en in het Midden-Oosten. En vanuit daar steeds verder doorgroeien. En deze investeringen gebruiken we ervoor om echt die basis dat goed kunnen doen in Europa en het Midden-Oosten. En daarna uiteraard is de hele wereld onze doelgroep. Dus het groeit inderdaad heel hard.
0: Blijf je dan wel gewoon vanuit Groningen opereren?
2: Ja, dus we hebben een goede samenwerking ook met de universiteit en de Hans Hogeschool. Dus daar heb je natuurlijk heel veel jong talent. En jong talent is voor ons heel belangrijk. Dus die basis in Groningen is daarvoor cruciaal. Dus we hebben heel veel stageplekken altijd voor studenten die bij ons komen. Heel veel daarvan die blijven ook bij ons en die werken dan binnen het bedrijf. Ja, dat is in Groningen ideaal. We hebben ook een testveld vlakbij Groningen in Grote Gast. Daar hebben we allemaal drones staan, drones in boksen. Daar kunnen we heel veel testen en vliegen. Nou, we hebben daar de ruimte. Dus voor ons is Groningen echt de ideale plek om dit bedrijf verder door te ontwikkelen.
0: En dat blijft ook zo?
2: Voorlopig zeker,
0: ja. Nou, er zit een klein haakje aan dat het misschien dan niet zo is met het woord voorlopig.
2: Ja, kijk, uiteindelijk groeien we verder door. Dus we hebben nu ook een kantoortje in Den Haag. Dus dat hebben we ook geopend, omdat de Randstad natuurlijk ook belangrijk is. Maar we hebben zeker de Groningse collega's allemaal nodig. En die willen ook allemaal in Groningen blijven wonen. Dus dat kantoor in Groningen, dat blijft.
0: Ja. U zei ook al van, we werken veel met bedrijven over de hele wereld. U zei Dubai, Portugal. Ook hier in het noorden, dan met de overheden?
2: Ook, zeker. Dus ook de provincie of de gemeente Groningen. En de waterschappen die maken gebruik van onze software. Ook de NS, de KNRM die ik al noemde, de douane. Dus ja, het zijn allerlei clubs, maar ook zeker in het noorden.
0: Ja, ja. En dan komt privacy ook om de hoek kijken als er veel drones in de lucht zijn. Bent u daar dan ook bij bezig?
2: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus die dronebeelden die zijn natuurlijk kritisch. Dus als je een incident hebt en je bent bijvoorbeeld op zoek naar een vermist persoon, dan is het belangrijk dat die beelden natuurlijk zorgvuldig bewaard worden en dat dat niet ergens op straat komt. Dus het beveiligen van de software en dat die data allemaal beschermd wordt en niet naar derde partijen gaat, dat is een heel belangrijk aandachtspunt. En dat is ook een van de redenen dat we zo sterk groeien. Wij zijn op dit moment een van de enige partijen die dit als Europees bedrijf, zeg maar, doen, of als Nederland. Bedrijf. De concurrentie komt vooral uit China, India en ook uit Amerika. Ja, dan is het toch met data privacy en de bescherming van je gegevens. En waar blijft dat? Is dat toch onzekerder? Dus dat is wat wij heel, heel belangrijk vinden en ook sterk op inzetten. Wat onze klanten ook om die reden ook bij ons afnemen.
0: Dank voor het verhaal. Oprichter Thomas Brinkman van AirHub Oetgeren. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Liever bellen dan appen. Naar de troubadours. Ja, die
3: ik waaide nog, was dat in jou.

0: hebben te maken met belangst, in ieder geval de helft van de jongeren. En liever bellen dan appen is ons lopend vuur.
1: Ja, G.H. Piek die belt het liefste als iemand bijvoorbeeld langere tijd niet gesproken heeft. Appen, dat gebeurt weer bij kleine dingetjes. Bijvoorbeeld om iets te bevestigen dat ze morgen op visite komt. Nou ja, appen, dat gebeurt dan wel. Met een praatje, dan wordt er gebeld. Ongeveer 50-50 zal het bij haar zijn. En een tip, ga nooit een ruzie uitpraten via WhatsApp. Want je weet nooit hoe een tekst door een ander gelezen wordt. De emotie ontbreekt vaak. En dan kan je er heel veel smileys en dingen bij. Zetten, maar,
0: ja, leg die maar eens goed uit, de smileys.
1: Leg dat maar eens goed uit. Ja. André die belt liever dan die appt. En Laura Hoeksma heeft geen WhatsApp. En snapt ook helemaal niet waarom mensen zoveel moeite hebben met het bellen.
0: Liever bellen dan appen. App of bel ons op 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 61% van de stemmers is het eens met de stelling. De ochtendploeg op Noord. Met straks onder andere aandacht voor appels en de Graanrepubliek.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Neem Ter des Om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol... voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is.

0: Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen. En dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen. Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten. Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energie contracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen.
5: Lunchtijd.

In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

strange faces, a new place, and keep the ghosts away.

0: Het is nu 2:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Het geluid van Oost-Groningen. 80's en 90's.

Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon.

Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Het is nu 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroeg.

luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Fokkert. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smits. Ons eerste lied voor deze morgen is 10.000 redenen en er wordt gezongen door Remco Hackert.

als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde.

0: heerlijk zijn heilige naam.
1: Het volgende lied is Ik heb u nodig.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor degene die het moeilijk heeft. U krijgt het lied Ik zal er zijn en het wordt gezongen door Selah.

Voor de overdenking kunt u nog luisteren naar het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dit is opwekkingslied nummer 40.

Goedemorgen luisteraars. Ik lees vanmorgen maar één Bijbelvers. Matteüs 13 vers 44. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Uitspraak van de Heer Jezus. En Jezus spreekt met alledaagse beelden. Hier vertelt hij het verhaal over iemand die zomaar een geweldige schat ergens in een akker vindt. In een bouwland, zouden we vandaag zeggen. En dat kan op ons wel wat vreemd overkomen. Want in Nederland zal dat niet snel gebeuren. Nou ja, heel soms lees je er wel eens berichten over dat iemand een groot aantal munten vindt uit bijvoorbeeld de Romeinse tijd. Maar je kunt het verhaal van de Heer Jezus wel een beetje vergelijken met wat, ja, zeg maar tientallen jaren geleden nog wel eens in onze omgeving voorkwam. Dat je bij oudere mensen soms zomaar een grote hoeveelheid geld kon aantreffen in huis. Zoals we dat dan noemen in de oude sok. Soms was dat letterlijk zo. Of onderin een kast in een oude schoenendoos. Of onder het matras. De spaarcenten werden zorgvuldig weggestopt, zodat het veilig was voor inbrekers en ander gespuis. En dat gebeurde in Jezus' tijd ook. In de tijd dat Jezus leefde, verborg men dingen van waarde en schatten niet in een oude sok, maar in de grond. Ze werden begraven. En zeker in tijden van oorlog en bezetting werden die dingen van waarde op die manier verborgen. En iemand kon dat dan helemaal alleen doen, zonder dat daar ook maar iemand anders bij te betrekken. Zo kon het gebeuren dat er nooit meer iemand achterkwam waar iets begraven lag, omdat er nooit meer over gepraat werd. En dan kon het dus ook gebeuren dat iemand er toevalligerwijze op stuit. Dan was dat de vondst van je leven. Misschien is het een arbeider geweest, een dagloner. En hij was aan het werk op het land, misschien wel aan het ploegen of zo, of aan het oogsten. En hij vindt iets. En hij gaat gaan het graven. Hij graaft nog verder en hij stuit op de schat van zijn leven. Hoe meer hij graaft, hoe meer er boven komt. En helemaal opgewonden, nog een beetje beduust, bedenkt hij ineens: ik heb dit nu wel gevonden, maar dit is niet van mij. Deze schat ligt in deze akker en de akker is van iemand anders. Bijvoorbeeld van zijn baas. Maar ik heb de schat nu gevonden en ik wil hem heel graag hebben. En hij bedenkt zich niks. Stopt de hele boel die hij gevonden heeft weer weg onder het zand, verbergt het opnieuw. En dat doet hij om drie redenen. Ten eerste, hij wil het geheim houden. Ten tweede, hij moet de schat beschermen tegen dieven. En ten derde, volgens het Joodse recht moest de gevonden schat onderdeel van de akker blijven, anders was het diefstal. Als je een akker kocht, dan kocht je hem met alles erop en eraan. En erin. Tenzij anders werd afgesproken. Dus hij verbergt de schat en maakt dat hij naar huis komt. Hij is helemaal hoog tot de bodem. Helemaal opgewonden over wat hij gevonden heeft. Thuisgekomen zoekt hij alles bij elkaar en verkoopt de hele boel, zodat hij genoeg geld bij elkaar krijgt om maar die akker te kunnen kopen. Die akker met daarin de geweldige schat die hij gevonden heeft. Dat wat hij gevonden heeft, is van veel meer waarde dan dat hij tot nu toe bezat. En daarom heeft hij er ook alles voor over. Zo spreekt Jezus in een alledaags beeld. En hij zegt: zoals het is met die schat in de akker, zo is het ook met het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God is als een geweldige schat. Een schat die meer waarde heeft dan alles wat je tot nu toe hebt gehad. En als je die schat vindt, als je dat tegenkomt, heb je er alles voor over om dat je dan ook toe te eigenen. Maar ja,
Wat is dan het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God is best een wijds begrip. Daar valt zoveel onder. Om u maar een paar dingen te noemen. Het koninkrijk van God is niet zomaar zichtbaar, tastbaar, aanwezig. Je kunt niet zeggen, hier is het of daar is het. Het is geestelijk aanwezig. Het koninkrijk is soeverein. Dat betekent, staat boven iedereen en alles. Het koninkrijk van de hemel is een paradijs. Een situatie van harmonie. Het is het beste wat er is en ook het beste wat er ooit zal komen. Het is rechtvaardig, vol van goedheid. Het is altijd durend, eeuwig, er komt geen einde aan. Het koninkrijk van de hemel is licht, brengt vrede, geeft kracht, is waarheid, geeft rust. Het is leven voor altijd in de invloedssfeer van God zelf. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Want zoveel is het, zo wijds is het, bijna niet in een paar zinnen te benoemen. Het is alles wat God aan een mens wil geven. En dat wordt samengeperst in dat ene begrip, het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. En de grote vertegenwoordiger van dat koninkrijk is maar één persoon. De Heer Jezus Christus. Daarom is Hij zo belangrijk in de Bijbel. Want Hij is de vertegenwoordiger van alles wat God aan een mens wil geven. En Hij is ook de weg naar dat koninkrijk. Als je Jezus ontmoet, als je Hem leert kennen, vind je een geweldige schat. Het koninkrijk van God. En als het goed is, dan heb je er alles voor over. Want dat is meer waard dan alle andere dingen in het leven. Daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Amen.

aansluitende overdenking hoorde u het lied Meer dan rijkdom. Het was opwekkingslied 544. We gaan door met het lied Leid mij hier, o machtig eiland. En het is het samenzang.

Ik heb voor u een paar agendapunten. En dat zijn vanavond samenzangavond in de Bad Vlobeuskerk in Beerta. Onder leiding van Martin Sonderberg en Marjolein de Wit. Deze dienst begint om 7:00 PM. Dan is er ook weer een zomerzangavond in Heiligerlee. En dat is aan de Provinciale Weg 72, het Witte Kerkje daar. En dat is dan de laatste, de 22 juli, in Johannes de Heeravond. En dit begint om 7:00 PM. En na afloop is er koffie en thee. 23 augustus, samenzang met niet in Beerta, maar in de Vennekerk te Winschoten. En dit begint ook om 7:00 PM. En de presentatie is door Bert Notenboom, begeleiding organist Marco den Toren. U bent daar allemaal van harte uitgenodigd. We gaan verder met het lied Er is een God die hoort. En het komt uit Nederland zingt.

Dit was Mel Kroes met een overdenking door dominee Fokkert. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 bij Groningen 1. We besluiten het lied, we sluiten deze dienst met Ga met God en Hij zal met u zijn. En dit wordt gezongen door Remco Hackert.

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Come Jesus Come, gezongen door Charis Music. En dat was een live opname in de Bovenkerk in Kampen. Dit was het eerste lied ook van deze aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is opwekking 912. Slechts één ding.

Christian Verwoerd en Shannon van Duinkerk waren dan met You Deserve the Glory. Een nummer dat al een paar jaartjes geleden is opgenomen door Aaron Keyes. En dat was in 2003. You Deserve the Glory. Het volgende is ook wat van een ouder type, van een andere leeftijd, zeg maar. Verde. Heel bekend geweest in het verleden. Nog wel, denk ik, maar Your Love on God.

ik nog niet wist. Dus Tasha Layton, zij zingt dat There is the God. Een andere grote zangeres, ook uit Amerika. Prachtig nummer is er gemaakt met King of Kings. En ze wordt geholpen door Eli Soares.

Dat was met The Great I Am Can. En de volgende die we aan het woord laten, dus Battle Music samen met Josh Baldwin en Stand in Your Love. Die kennen we allemaal wel, denk ik.

misschien hebben we het zelf ook wel eens een keertje. Wat Jan Johnson zingt van Mad at God. We gaan naar het ene laatste liedje van deze aflevering van Dabar. Elevation Worship. Samen met Tiffany Hudson en Chris Brown. So be it.

Elevation Worship met Tiffany Hudson en Chris Brown, So Be It. En dat was het laatste liedje dus van deze aflevering van Dabar. We gaan zo meteen starten met het laatste liedje, Opwekking 897. En ik wil u bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Groningen 1. En van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen, al dan niet op verzoek. Liederen waarin wij God loven en prijzen, mensen mogen bemoedigen. En ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. Vandaag doen we dat met psalm 11, die ik gisteren las. En deze psalm klinkt een vertrouwen door op de Heere.

Het ging daarnet over vertrouwen. En dat vertrouwen stuurt de keuze die David maakt. Wanneer wij een grote keuze moeten maken in ons leven, waarbij je niet op voorhand kunt zeggen dat het goed en het andere fout is, stel jezelf dan de vraag: maak ik mijn keuze in vertrouwen op God? Nederland Zink gaan we naar luisteren met het lied Loof de Heere mijn ziel en het lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Volgende week, nee, ik ga eerst even vertellen dat Wubbe Kuper vanavond de techniek verzorgt. Samenstelling en presentatie, Jannie de Vries. En volgende week hoop ik hier weer te zijn om het programma te presenteren. En de komende week kunt u dus verzoekjes bij mij aanvragen. En schroom niet, doe het. Want wij vinden het alleen maar leuk dat we heel veel verzoekjes binnenkrijgen. En ook de luisteraars vanzelf. Mijn telefoonnummer 0599-313609. 0599-313609. En u kunt het beste 's ochtends om rond 9 uur even bellen. Dat is de beste tijd. Of u kunt ook mailen naar j.eleveld@apenstaartje.net.nl. En wilt u dat dan voor vrijdagavond 6 uur? De kerkdienst. Straks om 10 uur na de uitzending van Muziek voor het Hart kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nieuw-Pekela. Het is een opname van zondag 5 juli en is gisterochtend uitgezonden en wordt nu dus herhaald om 10 uur. Voorganger Dominee de Hoop, schriftlezing uit Jeremia 15, vers 15 tot 21 en 1 Petrus 3, vers 8 tot 15a en Matthäus 9, vers 9 tot 13. Het thema: gebrokenheid van de wereld. Maar u kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klikken op radio op Westerwolde Gemist en dan op kerkdienst. En zo kunt u ook de andere programma's van Groningen 1 beluisteren. Verzoekjes. De hervormde gemeente van Vlachtwedde feliciteert u, meneer Kaaslachter, met uw 88ste verjaardag die u op 13 juli heeft mogen vieren. In zijn eeuwige vaderarmen draagt hij u van dag tot dag en de Gideon-zanggroep zingt: elke dag aan Jezus zij.

De PCOB afdeling Pekela feliciteert u, mevrouw Gina van Heuvelen, met uw 75ste verjaardag die op 14 juli gevierd mocht worden. Voor u het lied Licht dat met uw paarden en poorten. Het zal worden gezongen door Joke Buis. De Heere is uw held die overwon. Hij is uw kracht, uw levensbron, ook in weer een nieuw levensjaar.

gaan zo dadelijk luisteren naar Kees Denink. Hij zingt: Het leven is een krijgsbanier, vol goede en kwade dagen. En met dit lied wordt u, meneer D. Smit, in de Boldeborg gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde. U mocht op 15 juli uw 89ste verjaardag vieren. En op die leeftijd heeft u natuurlijk ook al heel veel beleefd, goede en kwade dagen. Maar we wensen u Gods nabijheid toe in uw hoge leeftijd. Hij is de bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Woorden uit Psalm 121, vers 5.

De PKN-gemeente van Sellingen feliciteert mevrouw H. Meendering-Baas. U woont in Kloosterheerd in Ter Apel en we hopen dat u ook daar ook mee kunt luisteren met dit programma. Want voor u is een lied voor uw 90ste verjaardag en die heeft u op 15 juli mogen vieren. Dat de Heere God u in uw hoge leeftijd zeer nabij zal zijn, bidden wij u toe. En hierbij het lied Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Die Verlosser is uw kracht, uw levensbron. Die levensbron is met barmhartigheid bewogen. Het jongerenkoor Emmanuel uit Urk zal dit gaan zingen.

Voor Geert Elze Moet en zijn vrouw Jantje is een lied aangevraagd. En wel het lied Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Hiermee feliciteert de Mondorgelclub jullie met het 55-jarig huwelijksjubileum. En dat heeft u op 15 juli mogen gedenken. Van harte gefeliciteerd door Joke, Geesje, Eike en Ina. En voor uw woorden uit Psalm 100. De Heer is goed voor ons allen. Zijn goedheid reikt tot in eeuwigheid. Hij blijft trouw aan alle generaties. De Gideonzanggroep zingt Tel uw zegeningen.

Voor u, mevrouw P.J.B. van der Leest-Hartman. Een felicitatie vanuit de PKN-gemeente van Sellingen. 17 juli was uw jarig en heeft u uw 88ste verjaardag mogen vieren. God zegen toegewenst met het lied Omdat ik weet. Hoe groot zijt gij? Hij die grote God zal voor u strijden. En wij? Wij zijn stil in hem. En we gaan luisteren naar het christelijk grootgemeen koor onder leiding van Johan W. Potts.

17 juli was de heer Erwind in Veleveen jarig. 67 jaar bent u geworden. Voor u een hartelijke felicitatie vanuit de PKN-gemeente van Vlagtwedde. Het christelijk mannenkoor Crescendo uit Winschoten zingt Psalm 105, vers 1, 3, 5 en 24. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Woorden uit Psalm 105, vers 1.

Op 17 juli was onze radiocollega Bert Wolfs jarig. Van de afdeling Religie bij Groningen 1 een hartelijke felicitatie en God zegen toegewenst. Voor jou kozen we een stuk instrumentaal, orgelspel natuurlijk. Je speelt zelf ook orgel en begeleid bij kerkdiensten. Het is een improvisatie op het lied Ik heb de vaste grond gevonden. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aard en hemel ondergaan.

Dat was orgelspel voor Bert Wos. Wel 7 minuten. Maar van harte gegund hoor, Bert. Meneer J. Lukens aan de Zuidwenningerweg in Nieuwe Pekela. U wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. 18 juli heeft u uw 80ste verjaardag gevierd. God zegen toegewenst met het lied Zing een Nieuw Lied. Gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Onder leiding van Johan W. Potts. In Psalm 40 staat: Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Goed om samen te zingen en zo onze dankbaarheid te laten blijken voor alles wat we uit Gods hand mogen ontvangen.

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela een hartelijke felicitatie voor mevrouw H. Lange Rijpma. In dit nieuwe... op 19 juli... Nou, het is voor uw verjaardag die op 19 juli gevierd mocht worden. Dat u zich in dit nieuwe levensjaar geborgen mag weten onder zijn vleugelen. Bij hem mag u schuilen. Woorden naar Psalm 61. Voor u het lied... U bent mijn schuilplaats, Heer, en het wordt door diverse koren uitgevoerd.

De protestantse gemeente van Wedde feliciteert u, meneer T. Dekker. 19 juli was uw jarig. Voor u het lied Houd gij mijn handen beide met kracht omvat van de cd Nederland zingt. En woorden uit Psalm 31 passend bij dit lied en ons ook een zekerheid geven. Mijn tijden zijn in uw hand.

De PKN-gemeente van Sellingen feliciteert u, meneer Weedanker. Het is voor uw 86e verjaardag. Voor uw woorden uit 1 Korinthe 1, vers 9. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. En voor u het lied, wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God, gezongen door diverse koren.

Zo dadelijk luisteren we naar Esther Timms en zij zingt Mijn leven is zeker in Gods hand. En met dit lied willen we mensen bemoedigen die ziek zijn. In onze families en onze vriendenkring, in onze gemeentes zijn zoveel mensen ziek. Eenzaam, verdrietig of rouw. Maar we mogen elkaar bemoedigen. Geef moeite en verdriet, geloof in Gods hand. Vertrouw geheel op hem, steun niet op uw verstand. Want waar uw oog geen uitkomst ziet, is hij het die zijn hulp u biedt. We luisteren naar Esther Timms.

Voor familie, pardon, voor familie Noorlander, Nico en Everdien, een felicitatie. Want u kreeg er een kleindochter bij, Suus. Prachtige naam. Maar naast blijdschap zijn er ook zorgen. Zorgen voor de toekomst. Hoe zal het gaan? Gezamenlijke koren zingen wat de toekomst brengen mogen. En ik heb geprobeerd een passend gedichtje bij te zoeken met woorden die u voor de komende tijd moed en kracht meegeven. Joke van Sliedrecht schreef: al lijkt de toekomst nog zo zwaar, ik houd het goddelijk woord voor waar. Alleen in dat woord houd ik stand. O God, die alle dingen weet, die in uw zorg geen mus vergeet, sterk mij met goddelijke kracht, blijf mij nabij in 's levens nacht.

voor Grietje Potse in Vlacht werden deze woorden. Hoe moeilijk ook de weg, de Heer wil met u gaan. Stort uit uw hart voor hem, hij biedt zijn vrede aan. Vertrouw op hem met heel uw hart. Hij helpt en troost in elke smart. Gideon Zanggroep zingt het lied Hand in Hand met Jezus.

Voor Harma Welkens het lied Als ik uw schepping zie. Aan dat lied moest ik denken toen ik voor Harma, onze radiocollega, op zoek was naar een passend lied. Want je gaat morgen weer de Nijmeegse Vierdaagse wandelen. En ben benieuwd voor de hoeveelste keer. Allereerst wensen we jou goede dagen bij de Nijmeegse Vierdaagse en hopen dat je de finish haalt. Vast wel, want het is niet de eerste keer. En inmiddels weet ik dat het morgen de 18e keer voor jou is. Gisteren hebben we elkaar nog gesproken. 18e keer. En tijdens het wandelen kun je ondertussen genieten van de natuur. Gods schepping die zo mooi is. Fijne dagen toegewenst namens de radiocollega's en Sini de Wit uit Enschede.

We gaan zo dadelijk luisteren naar het lied O Heer Mijn God. Het is aangevraagd door Kinika Mies. En hiermee bedankt ze haar man Jacob, die zo goed voor haar zorgt. En daarom dit lied. Fijn dat een mens steunen kan op iemand. En we hopen en bidden dat u voelt dat ook de Heere God steun en kracht geeft om het leven aan te kunnen.

Mijn herder is de Heere God. En dat zal worden gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal. Het is een bemoediging voor Jannie Heijn van Kinikamis, met woorden uit een gedicht van Verder Nicolai. We hopen dat u ook deze woorden mee zou kunnen bidden. Dank u wel, Heer, voor uw zorgen, dat ik nooit alleen hoef te gaan, maar dat u mij altijd bij zult staan, dat ik u mag prijzen, elke morgen.

De Heer is goed en dat laat Hij op duizenden manieren zien. Als je Psalm 107 leest, staan er veel momenten in dat de mensen gezien hebben dat God ingrijpt. Ook nu. Al lijkt het dat God vaak ver weg is. Maar weet dat Hij onze weg door het leven heen leidt naar de eeuwige stad. Loof de Heer, want Hij is goed.

Wie gered is door Jezus wil hem dienen en ook anderen helpen om hem te leren kennen. Uit Opwekking nummer 442, het lied Prijs hem.

De Heer ontfermt zich over ieder mens. En we luisteren naar het lied Jezus voor Liefde, een lied uit de opwekkingsbundel nummer 126.

Joshua, de Heer redt, betekent zijn naam. Het is dezelfde naam als Jezus. Hij is het die ons voorgaat en die ons naar het beloofde land brengt. Het land van louter licht. Hij is de goede herder voor zijn kudde. Hij geeft ons rust en het eeuwige leven. We luisteren naar het lied Er is een land van louter licht. Helaas staat er niets bij vermeld wie het zingen.

Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij brengt ons op de plaats van onze bestemming. Leest u maar eens Numeri 32, vers 17.

Door Jezus heeft God ons een nieuw begin gegeven, vrij van alles wat we vereren, wat niet het vereren waard is. Een nieuw begin om met Hem te leven. Peter Kits zingt over een heel nieuw leven.

We zijn bijna het einde van het programma. En ik laat u nog weten dat ik volgende week het programma weer zal presenteren. En de komende week kunt u de verzoekjes weer aanvragen bij mij. Schroom niet, maak er gebruik van. U kunt mensen ermee bemoedigen. En dat wordt zeer op prijs gesteld, dat weten we. Mijn telefoonnummer is 0599 313609. 0599 313609. Of mailen naar j.eleveld@net.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur. Straks na het nieuws kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de Evangelisch Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela. Het is een opname van zondag 5 juli en is gisterochtend uitgezonden en wordt nu dus herhaald. Voorganger Dominee de Hoop. Schriftlezing Jeremia 15, vers 15 tot 21, 1 Petrus 3, Matthäus 9. Het thema is gebrokenheid van de wereld. Maar u kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klik op radio, op Westerwolde Gemist, op kerkdienst. En zo ook de andere programma's van Groningen 1 beluisteren. Wubbe, hartelijk bedankt voor het verzorgen van de techniek. En we hopen dat u genoten heeft van de liederen en de gesproken teksten, dat u erdoor bemoedigd mocht worden. Wij wensen u nog een fijne avond en voor straks welterusten. En op de achtergrond hoort u variatie op Psalm 136 door Harm Hoeven.

0: Als je lief hebt.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen gemeente, ook u die thuis met ons verbonden bent. Welkom in deze eredienst waarin pastor Smedes uit Surhuisterveen voorgaat. Er zijn vandaag twee collectors. Bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconiecollecte is bestemd voor stichting Mensenkinderen. Deze stichting helpt kinderen, gezinnen en gehandicapten in enkele landen in Oost-Europa, voor wie anders niemand zorgt. U kunt uw gaven geven in de schalen bij de uitgang. Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang. Deo Volente, volgende week zondag hoopt dominee Lavoy uit Appingedam voor te gaan. Woensdag 22 juli om 1900 uur, dus 7 uur, is alweer de laatste zomerzangavond. De meditatie wordt verzorgd door dominee Obbethoff uit Siddeburen. En muzikale medewerking wordt verleend door Henk Kannengieter en Harold van Leeuwen. Iedereen van harte welkom. De kaartgroet met felicitatie gaat namens de gemeente naar zuster Boschma Koestra in Oldwolde in Winschoten. In de voorbeden gedenken we broeder Voget uit Bellingwolde, die maandag een knieoperatie ondergaat in het ziekenhuis. Het intochtslied dat we voor zover mogelijk staande gaan zingen is Psalm 139, de versen 1 en 2. Psalm 139, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.

Ook vanmorgen willen wij in alle bescheidenheid, onafhankelijkheid naar de Heer uitspreken met deze woorden dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. God die getrouw blijft, generatie aan generatie laat nimmer varen de werken van zijn goddelijke handen met mensen en wereld. En namens die mens, lieve de Heere God, mag ik deze zegenrijke woorden uitspreken. Genade en vrede zij ons van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Heilig, heilig, heilig, Heere God, almachtig.

Wij willen ons eerst gaan verootmoedigen. Laat ons bidden. Lieve barmhartige Heere God, dank u wel dat u ons hebt doen ontwaken en dat wij samen hier in de kerk en mensen thuis zich met ons verbonden mogen voelen als gemeente van Jezus Christus mogen zijn. Wij zongen, Heer die mij ziet zoals ik ben, u ziet tot op de bodem van ons hart en wat ons daarin bezighoudt. U ziet en merkt het op. Zo vertrouwelijk gaat u met ons om. Wij danken u dat u zoveel van ons houdt, ons helpen wilt en ons leven wilt dragen, ook als wij, net als Mozes, soms bepaalde dingen in het leven moeilijk vinden. Lieve Heer, wij belijden voor u dat we soms nalatig zijn in de liefde tot u en de medemensen. Vergeef ons onze onhebbelijkheden, fouten en gebreken tegenover u. Schenk ons uw genade en maak ons hart rein van alle ongerechtigheden door het kruisoffer van Jezus Christus. En zo bidden wij u, ontferm u zich over ons en onze kinderen. Amen. Gods liefde is onbegrijpelijk groot. Wie oprecht alles voor de Heer beleden heeft, mag ervaren het woord van leven. God vergeeft ons door Jezus Christus. Jesaja die spreekt, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. In de leefregels lees ik u vanmorgen voor in de samenvatting die Jezus ons gegeven heeft in Matteüs 22, waarin Jezus zegt: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste, uw medemens, even lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. Gij moet uw wil en wet mij openbaren. Psalm 119, vers 17.

Voordat wij dat liefdesboek van de Heer openen, willen wij hem vragen om verlicht te worden met zijn Heilige Geest. Liefdevolle Heere God, dank u wel dat u ons elke levensdag wil gadeslaan en ons met zoveel liefde wilt omringen. Zo mogen wij u hier en thuis met elkaar loven en prijzen in liederen en orgelspel. En dat wij in ons innerlijk mogen gaan voelen of ervaren. Ik, de Heer, ben bij jullie. Lieve Heer, zo vragen u, stort uw Heilige Geest vanmorgen over ons en verlicht zo ons hart, dat wij de al oude woorden als nieuw mogen verstaan en wij ons over uw goddelijke liefde verheugen. Maak u ons door uw woord en Heilige Geest aan ons bekend. Heer, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn, en dat wij weer bemoedigd mogen worden op onze eigen levensweg en ervaren mogen dat gij ons de rust en vrede laat vinden in de woorden: ik ben bij je. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing is uit Exodus 3, de versen 11 tot en met 17, en Exodus 4, vers 10 tot en met 16. En daarna zingen we gezang 441, vers 1 en 2. Komt, kinderen, niet dralen. Exodus 3, vanaf vers 11. Het is het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Mozes zei echter tegen God: wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei: voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: de Heere, uw God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga en verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: de Heere, uw God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd: ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. En dan vanaf vers 10 in het vierde hoofdstuk. Toen zei Mozes tegen de Heere: ach Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.
Maar de Heere zei tegen hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei: ach, Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei: Aaron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. En zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn. Hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Tot zover de lezingen.

die liefde zijt. Paulus schrijft hier: en God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Tot zover de lezingen.

Na de verkondiging willen wij zingen van gezang 429, vers 1, 2 en 3. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Het thema voor vanmorgen is: ik ben bij je. Naar aanleiding van Exodus 3, vers 12a, waar God antwoordde: ik zal bij je zijn. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, er kunnen zich verschillende levenssituaties in een mensenlevensloop voordoen. In sommige situaties, daar weten we soms niet helemaal hoe we daarop reageren. Want in ons geloofsleven is het ook vaak: hoe voelt het? En wanneer we God zo graag heel dichtbij ons willen voelen, is het ook soms net: of voelen we niets? Iemand riep eens in een bepaalde situatie: het allerergste is, ik ben mijn geloof kwijt. Ik voel helemaal niks meer. In de wanhoop was in die oude mevrouw haar ogen te lezen. Ze was zo lang

in een verpleeghuis geweest voor therapie. 1 week weer thuis en ze viel en weer terug bij af. En in de rolstoel leek het een hoopje ellende. In het pastorale gesprek, toen kwam er weer rust over haar. Ik zei tegen haar, doordat u het leven niet meer kunt overzien, wat gebeurt er allemaal met mij? En hoe zal dat verder gaan? Waar is mijn geloof, mijn houvast? Mevrouw, u denkt dat u het geloof kwijt bent. Maar u bent God niet kwijt. Want, zegt de Heer elke levensdag, ik ben bij je. En na 3 weken zat ze weer te stralen in de rolstoel en riep me in de verte al toe, ik heb mijn geloof terug. Ziet u nu wel, zelfs al denk je God is ver weg, hij is nabij je, hij is zo met je levensweg vertrouwd. Hij draagt je leven van dag tot dag. Psalm 139 zegt, niets blijft er voor Gods oog verborgen, want de Heer omringt je in uw menselijke zorgen. En dat moeten we nooit vergeten. Ook al denken we soms net als Mozes, dat kan ik niet, dat lukt me niet, daar ben ik niet geschikt voor. Ja, want soms denken we ook heel bekrompen over onszelf. En terwijl we de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen. De braambos van ons leven staat in brand, maar het wordt niet verteerd. Wij mogen geroepenen wezen om drager van de lichtglans van God zelf te zijn. En we schrikken er soms van als wij het vuur van God mogen dragen, dwars door onze levenswoestijn. Soms durven we niet, of we verzetten ons ertegen, want vuur kan zowel een positieve als negatieve werking hebben. In de verhalen van uittocht en woestijntocht komt het vuur als symbool van de presentie en het spreken van de Heer krachtig en indrukwekkend naar voren. In dit vuurverhaal overheerst de heiligheid van God. Hij is de geheel andere. Het vuur schept afstand en ontzag. Het brandt zonder te verbranden. God is er onzichtbaar aanwezig. En misschien zegt die vlammende struik ook dit wel. De nietige struik is het beeld van de mens die door het goddelijke vuur niet vernietigd, maar in vuur en vlam gezet wordt, zoals met de uitstorting van de heilige Pinkstergeest. Maar zover is het bij Mozes nog niet. Hij sput er tegen, voelt zich niet op zijn gemak. Soms zijn we ergens en weten we ook niet precies wat we ervan denken moeten. Voelen we ons niet behagelijk. Maar God zegt tegen Mozes, ik ben bij je. God heeft hier een heel gesprek met Mozes. Een man die in Egypte aan het hof opgeleid was, iemand had gedood, gevlucht en schaapherder was geworden. Maar door te leven als schaapherder en nomade leerde Mozes de gewoonten aan van de mensen die hij zou gaan leiden en leerde hij hoe te leven in de woestijn. En hier, bij die brandende braambos die niet verteert, gebeurt iets heel wonderbaarlijks. Soms valt ons dat niet eens meer op, omdat we vertrouwd zijn met dit verhaal. En toch is het iets heel bijzonders. Het bijzondere dat een gesprek tussen God en mens mogelijk is, dat is zonder meer al evangelie. Want Gods heiligheid, die verdraagt de zonde niet. Daarom moeten we soms op een eerbiedige
afstand staan. Dit gedeelte laat zien dat de heilige God open staat voor bezwaren en tegenwerpingen. God is zo diep vertrouwd met ons dat hij naar ons luistert en erop ingaat. Zo mogen wij in ons bidden ook alles aan God voorleggen, dat we het soms zo moeilijk vinden om het geloof vast te houden, terwijl we net gevraagd zijn voor een functie in de kerk. Denk er nog maar even over. Ja, daar sta je dan. Je eigen braambos mag je zijn en vergeet niet, God voedt de geestelijke vlam. Want ook dan zegt God, ik ben bij je. Mensen willen het zo graag afwimpelen, bijna geen tijd, niet zo bespraakt in de geestelijke pastorale taal. Het enthousiasme, dat druipt nog niet zo vaak van ons af. En ook al zingen we dan wel weer, uitbundig, ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. In onze zwakheid, daar zijn we soms zo wispelturig. Voelen we ons klein, want gaat dat niet boven mijn kennen en kunnen? Maar het is toch heel iets bijzonders dat er een gesprek mogelijk is tussen de heilige God en ik als zondig mens. Dat God je vraagt, getuig van mij, en zo mag je medemensen, kennis en vrienden en familie wijzen op de weg naar het land van melk en honing. Mag je in je levenswandel laten zien, ik wandel in het licht met Jezus, en dat je als een brandende braambos anderen zo aantrekt dat zij geestelijke levenswarmte daarvan ondervinden. Dat je in je spreken de stem van ik ben de goede herder Jezus is te horen en te verstaan. Paulus verwijst ons in 2 Korinthe 2, vers 14 op het apostelschap. God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert, en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Wij als gelovigen moeten en mogen zijn als een zoet parfum, waarvan de geur door anderen opgemerkt kan worden. Mozes moest God, ik ben die ik ben, vertegenwoordigen als leider, als geestelijke schaapherder en eigenlijk het gezicht van Jezus Christus als een oplaaiend vuur laten zien. Want God zegt tegen Mozes, ik ben bij je, altijd en overal, ook in jouw opdracht. En diezelfde eigenschap, die bezit ook Jezus. En het is dan ook opvallend hoe Jezus zich later veelvuldig bedient van de woorden, ik ben. Ik ben het brood des levens en ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur, ik ben de goede herder en ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. En als de Samaritaanse vrouw zegt, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt, antwoordt Jezus haar met, ik die met u spreek, ben het. En Jezus zegt tegen het Joodse volk, voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Daarmee geeft Jezus aan dat hij er altijd is geweest, zelfs nog voor Abraham, en er altijd zal zijn. En daarom mogen we getuigen, God, laat ons staan als Mozes hier, hoog in uw zonneschijn. Mozes waaraan God verscheen in de brandende braamstruik. Het vuur wat niet verteert
En als wij gedoopt zijn met de Heilige Geest, mogen wij een lichtend vuur zijn dat altijd blijft branden. Mogen wij zelf als een brandende braamstruik zijn gevoed door God zelf met de adem van zijn goddelijke stem. Ik ben bij je. Als God met ons spreekt, staan we op heilige grond. Want ons leven is ontzondigd, geheiligd in Jezus Christus. Want ons leven is door het kruis van Jezus Christus mede gekruisigd en gestorven, maar ook met hem weer opgestaan. En we zondigen nog wel, maar hij rekent ons het verkeerde niet toe, omdat we ontzondigd, geheiligd mogen leven met Christus Jezus. Ik ben bij je. Mozes reageerde helemaal niet enthousiast om leider te worden en Israël te bevrijden. Maar God is zo genadig en barmhartig dat hij serieus op Mozes tegenwerpingen ingaat. Mozes die voelt het als een taak die ver boven zijn krachten uitgaat. Wie is tot zulk een taak bekwaam? Schrijft Paulus in 2 Korinthe. Want elk mens zijn levensloop, dat is een uittocht uit zijn of haar eigen exodus. En God geeft ons als taak om te laten zien aan medemensen, aan je volksgenoten, dat het geweldige van onze God is dat hij je nooit alleen maar een taak geeft, maar dat hij zichzelf erbij geeft. Ik ben bij je, Greta Wiebren. En als God bij je is, in jouw brandende braamstruik, als een lichtend licht je omgeeft, ja, dan heb je ineens geen tegenwerpingen meer, want die vallen je uit de handen. En toch, als we veel meemaken, valt het leven ons soms zo zwaar. En dan denken we ook wel eens, waar zijn we met hem aan toe? Want ik voel het niet meer. Eigenlijk merk ik niets van hem. Mijn geestelijk leven, dat lijkt op een rolstoel waar ik nooit weer uitkom en vastloop in de levenswoestijn. Als je om je heen kijkt in de wereld, kerk en samenleving en je eigen leven, denk je misschien wel eens, wat zie of merk je nu van hem? Maar God heeft zich aan Mozes, aan u, jou en mij bekendgemaakt door zijn naam aan ons te geven. Ik ben die ik ben en ik bij je, ben bij je. En dat mag je zien en merken, want toen jij je man een jaar verzorgde in zijn ziekte, ging je ver boven je levenskrachten uit. Maar omdat ik de Heer jouw leven van achteren en van voren omringde en mijn hand om je leven had gelegd, kon je het volhouden. Kon je veel meer dan je zelf ooit had gedacht. Want ik was bij je. Heb je geestelijke kracht en moed gegeven. Want ik de Heer was en ben je God. Mijn naam staat garant voor heel je levensloop. Want zo wil ik bij je zijn. Jezus zegt, geloof en vertrouw op mij, zoals een kind vertrouwt op zijn ouders. Jezus Christus heeft ons in het hart van God laten zien wie God voor ons wil zijn. Een God die ons vertrouwen waard is en die ons redt. Die onze levensloop laat eindigen in het land van melk en honing in de eeuwigheid. En als we denken, we merken niks van God, zou dat soms er niet aan liggen dat we zijn stem wel in ons hart horen, maar ons er soms voor afsluiten. Ik ben niet geschikt voor die functie in die kerkelijke vereniging.
af om iemand bij te staan. Ik gemis al moeilijkheden. Vergeten we niet al te gauw de woorden van de Heer. Maar ik ben bij je. Dat moeten we altijd maar goed tot ons laten doordringen. Ik ben bij je. Je hoeft het niet alleen te doen. Want waar je heen gaat, ook daar zal ik ben bij je zijn. En vergeet niet dat wij de wierook zijn die Christus brandt voor God, voor alle mensen. En dan hoef je geen bespraakt iemand te zijn. Want ik ben, legt je de woorden wel in de mond. Kun je bij mensen zijn in hun gemis en verdriet? Want er alleen maar te zijn zonder veel woorden is als een geestelijk licht hun braamstruik brandende te houden. Dan worden ze niet verteerd door gemis en verdriet. Dan mag je meehelpen hen op te richten vanuit hun geestelijke rolstoel naar een wonderbaar licht. En zo laat God merken, ik ben bij je. Door de Heilige Geest mogen wij als een oplaaiend vuur onze braamstruik blijvend laten branden. Mogen we Jezus Christus blijven volgen in onze levensloop, wetende, God is onze liefdesbron. Christus is ons licht en leven. Op wie ons hart is gericht, dan zullen wij altijd het land zien van ons hart. Want als ik ben met je gaat, dan is je levensloop met hemels licht omschenen. Mag je beleven en ervaren, Hij, de Heer van de hemel, Hij draagt ons in zijn goddelijk vaderhart. Dan kun je zelfs een apostel, een discipel zijn van ik ben de Zoon van God, Jezus Christus. Op middag was ik bij de kinderen die toen in Drenthe met vakantie waren. En opa die moest mee naar een plek waar water en zand was. Vele kinderen van een jaar of vijf. En ik moest draaien aan een rad. En dan kwam er water uit dat de weg vond in de zandgeultjes die die kinderen groeven. Maar één die kwam net te dicht bij die stalen knop en kreeg die tegen haar hoofdje. Ze huilde. Een kind van vier. Ze kende me niet en haar ouders zaten op een bankje. Haar hoofd hield ik even tegen mijn dij aan en sprak vertroostende woordjes en met een zakdoek veegde ik de tranen af. Die zakdoek is lekker zacht, zei ze. En ze lachte weer. En de ouders knikten me toe. En het spelen ging verder. Ja, want als ik bij je ben, dan kun je met de kleinen en de groten dansend en zingend door het leven gaan. Laat zien dat de Heer net zoals aan Mozes zijn genade en barmhartigheid betoont. God laat zien aan zijn volk en mensenkinderen dat hij getrouw is in wat de Heer doet, want hij is onvoorstelbaar goed. God is het die ons bijstaat, in onze levensopdracht en aan onze zwakheden tegemoet komt in de opdracht God lief te hebben met heel ons leven, ons hart en ons verstand. En als een apostel, een discipel te zijn voor onze medemensen. Want zijn naam, ik ben die ik ben, die moet eeuwig eer ontvangen. En men loof hem van het begin tot einde levensloop. En de wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na, lieve mensen, onze God en zijn Zoon Jezus zeggen. Ik ben bij je.
Amen.

Laten wij in gesprek gaan met de Heer door te danken en te bidden. Lieve barmhartige Heere God, dank u wel dat u zich altijd over ons wilt ontfermen door altijd bij ons te zijn. Dank u wel dat wij altijd in het licht der lichten ons mogen bevinden en dat wij aan Jezus' hand alles kunnen doorstaan en hij blijft eeuwiglijk ons beschermen. Ook als we het overzicht over ons leven even kwijt zijn, blijf dicht bij ons, zodat wij u veilig kunnen volgen op ons levensspoor. Lieve hemelse vriend, houd gij onze geloofsvlam brandende. Lieve Heer, wees met deze kerkelijke gemeenschap in Heiligerlee Westerlee. Schenk hen wijsheid, inzicht, maar bovenal liefde om wat voor kerkelijke functie ook vervuld mogen worden, dat we de geestelijke vreugde en goddelijke warmte door uw Heilige Geest steeds verspreiden onder elkaar en aan alle dorpsgenoten. Heer, en zo bidden wij u voor de zieken thuis, in zieken of verpleeghuizen. En zo willen we in het bijzonder u vragen, blijf broeder Foget uit Bellingwolde omringen met uw liefdevolle handen en bestuur de doktershanden die de knieoperatie uitvoeren. En dat het mag slagen en het herstel dan mag gaan inzetten. Dat broeder Foget en vele anderen mogen ondervinden. Maar mijn lieve kind, ik ben bij je. Ik omring je en hou je vast. En wees zo ook met alle zieken. Laat uw liefde en licht hen blijven omringen. Sta hen ook allen bij in chemokuren en bestralingen of operaties. Zegen de medicijnen en alles wat aangewend wordt ter genezing. Laat hen voelen en ervaren, ik de Heer ben bij je. Geef een geestelijke moed aan allen die lichamelijke of geestelijke beperkingen ondervinden. En zo vragen wij u ook voor degene die verdriet meedragen, kort of lang geleden. Laat hen ondervinden dat u bij hen bent. Lieve Heer, wees ook met onze kinderen, klein en achterkleinkinderen, als we die hebben. Laat hen geestelijk water drinken, zodat ze het geloof mogen voelen en indrinken voor hun verdere levensloop. En zo bidden wij u voor de ouderen. Heer, geef dat wij laten merken dat ze niet over en te veel zijn, maar dat we als gemeente, als gelovigen er voor hen zijn. En zo bidden wij u ook voor uw volk Israël en de Palestijnen. Heer, voor Iran, Amerika, Libanon, waar de oorlog woedt, Rusland en Oekraïne. Heer, laat wereldleiders en politici zich door u leiden, zodat vrede en gerechtigheid bevorderd mag worden. Heer, we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Want eens mogen wij u ook daar ontmoeten. Heer, we bidden u, behoed en bewaren ieder in de vakantieperiode voor rampen en ongemakken. Ons leven ligt in uw handen, maar dat ze ook geestelijk rust mogen vinden in u. Maar wij bedanken u ook voor de vele zegeningen, voor hen die hun verjaardagen mochten vieren of zo lang getrouwd, voor onze dagelijkse bezigheden, voor onze gezondheid, voor herstel van ziekten en kwalen. Dank voor bezoek of handdruk of kus, voor de humor en de lach, voor geboorte van baby's en dieren. Laat ons
met onze geloofshouding. U de dank, lof en eer geven. Omhels gij ons elke levensdag, dan voelen wij dat gij bij ons bent. Hoor gij ons danken en bidden als wij gezamenlijk het gebed dat Jezus ons leerde te bidden naar u willen doen opzenden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecten die zijn bij de uitgang en ons slotlied is gezang 432 vers 1 en 2. Wat God doet, dat is wel gedaan.

0: Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: s'nachts. Oelala.
1: Het is nu 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jojo.
1: Hey Doe.
2: Ja.
1: Wat is jouw schelen ook?
2: Ja. Hey Doe.
1: Nou?
2: Die neus is jouw verboden.
1: Oh, is kan hoor. Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night. Hey Doe, Francine. Waar is jouw dikke kuut?
2: Mooi, hè? Hey Doe. Wat ben dat voor spruit?
1: Zo. Maar Kim en ik verschil naar een scheel met de mooiste night.

0: Een boerenmeid. Hey doe. Waar is jij een gekke kop?
1: Nou, dat vind ik wel mooi. Hey doe. Is zelf een kop als een envelop.
0: Nou, dat is ook wel.
2: Wat kan me niet verschillen, maar het scheelt me de mooiste night.
0: Hey doe. Fasien, ja. Waar is toe jouw kromme po?
1: Hey doe.
0: Nou, zeg maar.
1: Dino is het kloot.
2: Wat kan me niet verschillen, maar het scheelt me de mooiste night.

Het is nu 2:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al